daar schrijft hij op. Een waadje flakkeren in tine. Je hebt daar schrijft op mine. Zijn die mereu trecut.